Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Kink Distortion.

Distortion. King Distortion.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. King Distortion.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: Twee. Drie.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
0: Echt serieus? 7, 7, 7.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus

0: wel meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeteren.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geef je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Kink Distortion.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
5: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak...

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op Unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
13: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Kink, de

0: Kink.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk. Kink.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: King Distortion.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Goedemorgen.
5: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Renault.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Goedemorgen allemaal!
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

Du hast mich. Du hast

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

tot uur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Go Down South. Want komend weekend reis ik weer af naar Maastricht, naar het South of Heaven Festival. Maar eerst heb ik hier nog een complete show voor je. Je hoort het misschien al aan mijn stem. Klein verkoudheidje onderleden, maar hey, ik laat me eigenlijk door niks weerhouden. Want komend weekend staat onder andere deze band op de bill in South of Heaven. Dit is Anthrax met Indian.

Session. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björns Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Go Down South en ik realiseer me zojuist dat het ook de titel is van een nummer van Kings of Leon. Maar ik ga je meteen geruststellen, die ga ik dus no way draaien. Ik heb niet zo heel erg veel met Kings of Leon en omschrijf ik het nog netjes, denk ik. Afijn, tof dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van Björns Betonuur hier bij Kink Distortion. Komend weekend zak ik wel af naar het zuidelijkste puntje van Nederland, zo'n beetje Maastricht namelijk. Daar ga ik weer naartoe, want het South of Heaven Festival vindt daar plaats. En daar ga ik vandaag een klein beetje op inzoomen. Met wat bands die daar staan, ga ik onder andere draaien. Maar ook gewoon nieuwe muziek van Employed to Serve, de weekly pit van deze week met Dead Reckoning. Daarnaast heb ik een zeg maar gerust death metal klassieker van die Welse die vandaag 36 jaar oud is. Voor de rest, Ruins of Sanity komt nog voorbij. Evergrey ga ik draaien. Guerrilla, Severe Torture, Megadeth, A Night on the Maria's Altar. En natuurlijk ook Black Label Society. Want ook die staan komend weekend op jawel South of...

A Night Under Maria's Altar met The Withering. Het is de laatste track van het Three Like the Thresholds Blade. Een track die verscheen afgelopen week. En de band staat ook komende zondag op het South of Heaven Festival. Dus reden genoeg om daar vandaag toch even een klein beetje aandacht aan te besteden. Overigens, dat Three Like moet je gewoon even gaan checken, want die is wel erg tof. Wat ook tof is, is de weekly pit van deze week. Employed to Serve kwam namelijk vorige week uit met Dead Reckoning. En die hoor je deze week hier extra vaak bij Kink Distortion.

Dead Reckoning van Employed to Serve, de weekly pit van deze week. En bent die overigens komende zomer op Dynamo Metal van staat, maar dat eventjes geheel terzijde. Ik heb zo'n band voor je klaarstaan. Een band die, zeg maar gerust, een legendarische plaat uitbracht zo'n 36 jaar geleden. Sterker nog, exact 36 jaar geleden. De band zelf had het misschien nog niet helemaal in de gaten. Misschien wel, misschien niet. Maar het is de debuutplaat van de band. Ik heb het over de plaat Left Hand Path. En dan weet je al dat het gaat over Entombed. Deze plaat is op de dag af exact 36 jaar oud. En mijn god, dit is nog steeds een mijlpaal. Die staat nog steeds 4 overeind. Left Hand Path, dit is Entombed.

0: Left Hand Path van Entombed op de dag af exact 36 jaar oud. Zoals je wellicht weet draai ik vaker Nederlandse bands die uitkomen met nieuw materiaal. Helemaal als die band dan contact opneemt met de vraag om deel te kunnen nemen aan The Pitch. Dinsdag postte ik er weer een online, dit keer van Prefator. En die moet je echt even gaan checken, die hebben een enorm tof filmpje gemaakt. The Ruins of Sanity deed dat ook. Die vroegen aan jullie, goh, wij willen graag de track Fade into Grey laten horen bij Björns Betonmuur. En wil jij dat ook? En jullie gaven daarop aan, jazeker.
1: Björns Betonmuur, The Pitch.
0: Dus hier zijn ze. The Ruins of Sanity met Fade into Grey.

0: Fade into Grey van The Ruins of Sanity. En mocht jij nou met jouw band ook een keer zo'n pitch willen doen, dan kan dat. Neem dan vooral even contact op met mij via de socials. Ik heb zo dadelijk nog Guerrilla voor je en de primeur van Demogorgon.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Dit is Kink Distortion.

van de nieuwe plaat van Evergrey, Architects of the New Weave. En die mag ik een aantal gaan verloten onder de luisteraars van Björns Betonuur. Dus mocht jij interesse hebben in de nieuwe CD van Evergrey, die komende vrijdag gaat verschijnen. En die heet Architects of the New Weave. Dan moet je eventjes naar de socials gaan van Björns Betonuur. Daar staat een berichtje over Evergrey. En daar staat ook tevens meteen even een bandfoto erbij met ook de hoes van de nieuwe plaat. En daar moet je even een berichtje onder zetten. Zo simpel is het. En dan maak je automatisch kans op die plaat van Evergrey. CD moet ik trouwens zeggen. Op die CD van Evergrey, Architects of the New Weave. Die komende vrijdag gaat verschijnen. En dat is niet het enige wat we deze week aan acties hebben. Nee, want we geven ook gewoon nog steeds tickets weg voor de show van Gorilla in de Hedel in Zwolle op 24 juni. En ook daarvoor moet je even naar de socials gaan en daar eventjes reageren op de post die daar staat. En dan maak je kans op 2 tickets voor de show van Gorilla in de Hedel te Zwolle. En over de band Gorilla gesproken. Ik volg je al een tijdje. En ik vind de band oprecht, ik vind een enorme toffe band, enorme toffe muziek maken. Laatste plaat, Lost, is te gek. Maar ook de plaat daarvoor, Coma, is eentje die toch wel heel erg vet is. En daarvan zit World Ablaze.

0: World Ablaze van Gurria. Morgen gaat de nieuwe plaat van Demiquan verschijnen. De nieuwe plaat heet Merge Conflict. En toen ik de vraag kreeg van de band of dat ik het leuk zou vinden om nog een nummer als primeur te draaien, voordat je überhaupt ergens die track nog hebt kunnen horen, dat ik hem dan al aan je mag laten horen. Een dag voor de initiële release, dan hoef ik daar natuurlijk niet lang over na te denken. Ik maakte hem gisteren al even bekend via de socials van Björn Stonmuur. Heat Death. De primeur van vandaag van Demiquan. Op de plaat die morgen pas gaat verschijnen.
1: Kink Distortion.
2: Björn's Betonuur.

Supersterk maatje taggen en dan maak je automatische kans op 2 tickets voor die show van Gurria Hedon in Zwolle op 24 juni. En dan heb ik nog een klein, toetje, nieuwtje, net hoe je het kunt noemen. Als het goed is, mits de voorbereidingen helemaal gaan kloppen en het allemaal in kannen en kruiken is, heb ik zaterdag en zondag een speciale aflevering voor je van Björn's Betonuur vanaf het festivalterrein South of Heaven in Maastricht. Het gaat een proefje zijn, dus ik weet niet of dat echt gaat lukken. Ik hoop van wel, ik zou het vet vinden. Maar dan weet je in ieder geval dat je een bonusaflevering kunt verwachten van Björn's Betonuur bij Kink Distortion. Gewoon omdat het kan. Een van de bands die als headliner bestempeld mag worden op de South of Heaven is Megadeth. Ze zijn natuurlijk bezig met een afscheidstour en ik hoop van harte dat deze track dan ook op die setlist staat. Want dit is wel echt een van mijn all-time favorite classics van Megadeth. Ik laat je achter met Tornado of Souls. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Björn's Betonuur. En tot de volgende.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. Na heel wat warme dagen zitten we nu met wat natter weer. Maar dan halen we de zomer toch gewoon lekker naar binnen. En dat doen we vandaag met een fijne bak aan punkrock hier live in onze woonkamer. Verder hebben we weer wat nieuwe releases voor je. En werpen we zoals altijd een blik op een paar festivals. Maar nu eerst tijd voor punkrock. Hier is Inkbam.

0: Wat was dat een onwijs lekker begin van onze uitzending. Het is natuurlijk weer donderdagmiddag 5 uur en dat betekent ook maar weer één ding. En dat is live en puur live vanuit je speakers op King Distortion.
1: Zeker wel, zeker wel. Ja, en vandaag gaan we weer lekkere punkrock in, want buiten is het alleen maar aan het regenen de afgelopen dagen. Dus ja, wat ik zei, we halen het gewoon lekker naar binnen toe. En dat, ja. Dat doen we met een playlist vol met van alles en nog wat. En ook nog, we beginnen meteen met een nieuwe release die eigenlijk vorige week wilden draaien, maar daar hadden we toen geen ruimte meer voor.
0: Nee, maar ik ben wel blij dat je die toen in een lijst opzet, want dat betekent dat we er naar uit konden kijken om deze week te gaan draaien.
1: Zeker wel.
0: En dat gaat een Bone Ripper met State of Mind.

0: Bone Ripper, State of Mind, een lekkere bak met Heddy. En ja, je hoorde ze net al met het eerste nummer van de uitzending. We hebben hier Inkboom aan tafel. En alle vier zitten hier ook nu bij ons. Ja, stel jullie eens voor.
1: Hallo, ik ben Joost, ik ben de zanger.
2: En ik ben Arina, ik speel basgitaar.
3: Ik ben drummer, Paul.
4: Ik ben Quirijn, ik ben gitarist en achtergrondvokalen.
0: Welkom, welkom.
3: En de mixer.
4: Ja, ja.
0: En de mixer ook
3: en
0: nog.
3: En het brein.
1: En het brein.
4: En de chauffeur vandaag. Dus.
1: En de chauffeur.
4: Maar dat is niet altijd zo.
3: En het sekssymbool.
0: Oké. Okay. Ben je ook nog iets niet toevallig?
4: Ik schrijf geen teksten. Dus,
0: val me tegen dit.
3: Je snapt geen poëzie.
4: Ik snap geen poëzie. Installatiekunst heb ik geen verstand van. Maar dat voor de rest ben ik van alle markten thuis. Ja.
0: Oké, okay, nou, goed om te weten in ieder geval. Maar welkom helemaal vanuit Nijmegen volgens mij.
3: Zeker.
0: Klopt. Godzal, dat is niet naast de deur.
3: Nou, binnen Nederland is alles wel naast de deur.
1: Ah joh. Een lekker ritje door pittoreske Nederland, toch? Dat is al mooi.
3: Vlakke rotzooi. Ja, dat is mooi.
5: En jullie komen vanuit een heel stukje Nederland in ieder geval gereden. En dan hier naartoe.
3: Ja, nee, maar wij wonen ook vrij lelijk hoor.
2: Ja, maar hier zitten we vlakbij zee, had ik begrepen. Ja, dus dat is mijn persoonlijke favoriet.
3: Surfie.
2: Ja,
1: precies.
5: En jullie hebben net echt een onwijs lekkere bak aan muziek van ons neergezet. En echt de toon weten te zetten voor onze uitzending.
1: Dank.
5: En ja, jullie spelen een stijl die ons heel erg aan het hart ligt. Wat wij echt heel erg tof vinden. Maar waarom hebben jullie de keuze gemaakt om dit soort muziek te spelen?
3: Go.
1: Nou ja, ik groep vanaf kinds af aan, nou ja, vanaf mijn puberteit ben ik al into de punkrock. En dan heb je van die gateway bands zoals de Heideroosjes, waarschijnlijk bekend voor velen, mm-hmm. Die situatie. KPA uit Venlo, shout-out.
4: Yes, nog maar weer voor Tony.
1: Ja, precies. NoFX kom je daar. Ik kreeg van mijn broer een bandje van NoFX, dat erin nog wel. Dus het is zijn schuld, sterf bij deze. Lulbehanger. Ja. Nou, maar zodoende rol je in. Dan ga je naar lokale bands kijken. En ja, ik rolt een beetje in die scene, zeg maar. Ik denk dat voor heel veel mensen wel geldt. Toch?
4: Ja, en ja, we zijn natuurlijk ook wat ouder. Dus
0: dat ziet de luisteraar
4: ga
0: niet,
4: je ook als je dan een, weer een band yourself. Begint. Een beetje terug naar je jeugd of zo. Dus ja, we houden gewoon van die stijl. En ja, een beetje de Punkorama compilaties, zeg maar. Ja, als je dat eenmaal gehoord hebt op zo'n... Ja, als je dan 15 bent of zo, dat is zo indruk, ja, dan blijf je daar gewoon
5: niet meer iconisch. Vanaf.
4: Nee, en ik luister ook heel veel andere muziek, maar als ik muziek wil maken, dan dit.
5: Snap ik helemaal.
4: Ja.
3: Arina?
2: Ja, nu lijkt het, hoe zeg je dat? De vraag van, hoezo hebben jullie hiervoor gekozen? Dat lijkt dan ook alsof het een heel bewuste keuze is. En dat is op zich ook wel zo qua punkrock. Maar ik denk wel dat we met z'n vieren wat meer ook gezocht hebben naar een stijl waarmee we wel ons eigen geluid hebben. En die ons ook allemaal aanspreekt, zeg maar.
4: Ja, klopt.
3: Ja, want
2: dus dat groeit ook, zeg maar. Ja?
3: Ik moet weer zeggen natuurlijk, ik hou helemaal niet van punk.
2: Ja, ik zat er al op te wachten.
3: Dat zeg ik al 10 jaar, maar, hoe lang we met deze shit bezig zijn.
1: Dat is juist een sterkte, weet je wel. Want we moeten niet vier hebben die van dezelfde muziek houden.
3: Ja, ik hou wel van die oldschool punk, maar niet die skatepunk over het algemeen. Hoewel, ik kan het wel waarderen. Die muziek die eerder draaien, dat vind ik allemaal heel leuk.
0: Ja, top. Nee, dan gaan we daar straks even horen wat jij allemaal leuk vindt.
3: Ah, shit.
0: We hebben in ieder geval nu een van de nummers die jullie ook hebben opgegeven. Want ja, luisteraars, jullie weten het. De band neemt ook altijd een lijstje met nummers mee om te draaien. Dit is Sahara Hot Nights met Out of the System.

0: Zo, over tempo gesproken. Dit gaat eventjes lekker. Vier nummers in nog niet eens 9 minuten, volgens mij.
1: En volgens mij wilden ze de tijd heel erg goed maken die we net even kwijt waren. Maar kwijt waren, dat zijn we sowieso nooit hier. Maar echt, wat een heerlijke show is dit voor ons.
0: Ja, zeker. Dus niet getreurd, er komen nog twee setjes aan. Ik ben benieuwd hoe snel die allemaal gaan. Maar eerst nog eentje van de lijst van de dames en heren. Dit is Pierce met Green Star. Yeah. Oh, er wordt al meteen gejuicht ervoor. Dat is altijd goed.

0: ondertussen klinken nog wat de laatste noten van Green Star van Pierce door, of Pears. Ik zit nu te twijfelen
1: of het
0: uit Pears. Peren, inderdaad. Maar echt, ja, wat hebben wij een mazzel hier om vanavond in de studio te zitten. Want wat hebben jullie een onwijs lekkere set net gespeeld, dames en heren.
1: Ja, dankjewel.
2: Dank je.
1: Doe ons best.
0: Ja, ja, maar dat is te merken.
3: Is gelukt. Is gelukt.
0: En jullie zijn inmiddels alweer, als ik het goed heb onthouden, alweer 11 jaar aan de slag met van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
4: Oh, dan moet ik vertellen.
2: Okay. Jij bent de aanstichter van deze band, Joost.
1: Ik hoorde net dat het zijn broer was, vooral.
4: Ja, dat was mijn broer. Mijn broer is uiteindelijk aan de aanstichter van alles.
0: Ja.
1: Ook van zijn trauma's.
4: Ja, precies. ik woonde in Nijmegen en ik wilde eigenlijk weer iets met een band doen, met muziek gaan doen. En ik heb gewoon volgens mij een advertentie op Facebook ergens gegooid.
2: Ja, ik zag jou... jouw advertentie zag ik volgens mij in zo'n Facebookgroep voor punkrock.
4: Ja, zoiets.
2: En mijn vorige band, daar moest ik altijd vanuit Nijmegen voor naar Zwolle. Mm. En ik had toen altijd gedacht, nou, als ik weer in een band ga, dan liever in Nijmegen. En toen zag ik Joost bericht, dus wij kenden elkaar niet, maar ik zag Joost bericht. En ik dacht, nou, punk in Nijmegen, oké, check. Laat ik eens reageren. Dus...
4: Ik kende deze mensen allemaal niet.
2: Nee, we kennen elkaar allemaal niet. Nee.
5: Ja, ik heb het ook online voorbij zien komen. Denk, oh ja, ik maak al 10 jaar hip-hop en ik hou eigenlijk heel erg van punk. En ik speel eigenlijk niet echt live meer in een band, want ik produceer beats. En toen dacht ik, oh, weet je, ik ga gewoon even praten met die mensen, kijken wat dat is. En nou, 7 jaar later.
4: Krijg je dan.
1: Ja. En de niet-punk liefhebber, hoe ben jij erbij gekomen?
6: Ik werkte samen met iemand die Arina kende. En die zei dat ze een drummer zochten. En ik dacht dat het oldschool punk zou zijn. Dus ik zei, ja, ik wil wel lekker gaan raggen of zo. En toen vond Arina me een beetje raar of zoiets. Maar uiteindelijk ben ik erbij gekomen. En toen heb ik langzaam een beetje leren punkdrummen en zo.
1: Nee, dat is aardig gelukt, moet ik zeggen.
6: Dank je.
1: Ja, de luisteraars die zien het niet, maar het is volledig doorweekt zo'n beetje nu als je. Er zijn nog 2 sets te gaan, dus ik ben benieuwd waar het heen gaat.
6: De stokken glibberen al een beetje aan de handen.
5: Het is goed dat die nummers zo kort zijn.
1: Ja, over korte nummers... Sorry. Zodra gaan we nog even... Over korte nummers gesproken, we zijn weer bijna bij de boodschappen, maar eerst hebben we nog waardeloos met Ik wil het niet. En wat het dan is, dat weet ik dan niet.
7: Hey! Wat moet dat?

0: Kink.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, Generator van Bad Religion staat op nummer 4 van de Punkorama CD's trouwens.
1: Ja, dat wordt een soort van rode lijn, denk ik, door deze uitzending. Zo'n beetje...
0: Vind ik helemaal niet erg. Ik heb ze allemaal nog in de auto liggen en ook regelmatig
2: laten. Op welke Punkorama staat dit nummer?
3: Deze staat op Punkorama 4.
4: Okay.
3: Denk ik.
4: Dat gaan we opzoeken.
0: Het klopt, want ik had het net opgezocht. Ik net genoemd trouwens. Hey, en zometeen hebben we natuurlijk weer het volgende setje. Gewoon een hele set. Setje, want we spelen best wel wat nummers binnen één set. In een rap tempo. Maar dat betekent dus voor ons ook gewoon meer muziek om te kunnen luisteren van jullie. En ja, jullie hebben ook het een en ander aan hele vette merch uitgebracht. Of in ieder geval één ding waar ik echt heel erg blij mee ben. Waar ik gisteren heel veel tijd heb genomen om het gelijk eventjes goed door te lezen. Want vertel, wat is dat?
2: Dat is dat bedoel je?
0: Dat bedoel ik. Ja,
3: het boekje dat daar ligt.
2: Het boekje.
3: Het
2: nou,
3: boekje. Paul, hebben... misschien wil jij er
4: iedere
3: iets
4: keer als we op reis gaan, dan vindt Arina dat ik dingen moet opschrijven. En meestal gebeurt er helemaal niks. En toch
3: schrijf je wel eens op.
4: Een heel boekje vol te ouwehoeren met niks.
2: Paul heeft de capaciteit om één lullige anekdote uit te wijden voor 9 pagina's. Fascinerend.
1: Is ook knap inderdaad. Ja, voor de luisteraars, het heet 10 Year Anniversary Edition Inkbomb. Knalt nogmaals de UK binnen. Hard. En het toeverslag uit de pen van Paul. En het is ook niet meteen een dun boekje. Is dat...
4: Nee, het is wel dik papier, maar het is... Eén keer heb ik ook een tourverslag geschreven van een tour waar we maar 1 optreden bij hadden. Mm-hmm. En heb ik 19 A4'tjes aan voorgeschreven.
1: Schrijf je gewoon heel groot? Of,
4: Ja, ik weet het niet.
3: Nou, gewoon, misschien, want dat ene optreden was wel in Kopenhagen. Dus, ja, en het was in een tijd dat in Nederland even geen optredens mochten vanwege de coronapandemie. Mm-hmm. Dus wij mochten eindelijk weer eens ergens spelen. We mochten ook meteen 2 keer 8 uur of zo met elkaar weer in een auto zitten.
1: Gezellig.
3: Dus in die tijd beleef je natuurlijk ook avonturen. Toch,
4: Paul? Alles toen spannend, inderdaad.
3: Ja, we waren echt niks meer gewend.
0: En maar dan is het inderdaad gewoon overal vandaan heb je dan één keer inspiratie. En alles is gewoon in één keer mega interessant weer. Dus dan snap ik wel dat je 19 pagina's vol klapt.
4: Maar zeg eens eerlijk, wat vond je ervan?
0: Ik vond het onwijs leuk om het te lezen. Dus
1: welkom bij Hannes Boekreview.
4: Dankjewel.
0: Nou, volgende week wordt dat mijn nieuwe item, denk ik. Iedere keer een boek.
1: Iedere keer een boek?
0: Ja, in plaats van elke week een nieuwtje. Of tenminste een...
4: Dat is leuk.
3: Ja, je hebt wel een leuke punkbiografie. Ja,
0: ik heb er een paar liggen.
2: Boek of muziek.
4: Ik kan het echt niet lezen. Ik zie alle fouten. Nou ja, goed. Het is goed.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook iets om over te kunnen vertellen.
4: Ja, dat is pijn. Vanuit die pijn schrijf ik dan.
0: En dan mag jij inderdaad daarvoor wat een bijdrage nog extra als je dat wil.
4: Sorry?
0: Mag jij daar nog een extra bijdrage aan leveren? Al jouw pijn nog eventjes in een korte samenvatting.
1: Nee, 9 pagina's hoorde je net.
4: Een samenvatting?
3: Een korte samenvatting?
4: Van wat? Van mijn leven.
1: Zullen we dat voor off-air doen?
4: Nee, het is gewoon 1 feest. Bij ons staat 1 groot feest. Inbond.
3: Ja, en op zich... Want eerst hadden we op een gegeven moment door... dat Paul die toffe verslagen kon schrijven. En toen hebben we wel eens gedacht... oh, daar moeten we wat mee. En ook wel bij websites, zeg maar, stukken gepubliceerd. Alleen daar was altijd het probleem dat het korter moest. Dat was echt enorm lastig. Dus zo kwamen we ook op het idee van... als we het in eigen beheer uitbrengen... dan hoeven we ons nergens aan te houden. Dan kunnen we het gewoon zo doen zoals we zelf willen. Zeg maar.
1: Ja. Ja. Ja, dat scheelt ook wel weer inderdaad.
0: Ik wilde eigenlijk op een knopje drukken, maar die heb jij daar niet zitten. Mand.
1: Nee, mand. Ja, nee, die
4: plaatje.
1: Klopt inderdaad. Nee, en ja, dus zo direct is alweer tijd trouwens voor jullie tweede set. Dus we gaan even een nummer draaien. Dan kunnen jullie heel rustig gewoon naar het podium toe lopen.
4: Dit is, rustig spelen ditmaal.
1: Dat mag je zelf beslissen. Dit is Summer's Gone van The Real Danger.

0: Wat was dit lekker. En echt een onwijs lekkere cover ook van dit nummer. En gelukkig krijgen we straks nog een volledige derde set in het volgende blokje van onze uitzending. Maar voor die tijd praten we nog even gezellig met ze. En we hebben nog wat verschillende nummertjes in de lijst gezet voor jullie. En
1: dit keer nieuwe release.
0: Een nieuwe release inderdaad. En eentje wat ik wel interessant vond toen ik ze voorbij zag komen op Instagram. Ik kreeg een beetje Midsummer Night vibes van die horrorfilm van een tijdje terug toen ik ze zag.
2: Oké.
0: Okay. Moet je maar eens een keertje nakijken. Het gaat in ieder geval om de band Pieters Malus en een nieuwe release Holy Grail.

0: Pieris Malas met Holy Grail. Ondertussen werd hier nog eventjes een stukje laten zien van hoe de band er dan precies uitziet. Bijzonder.
1: Ja, zeker. Het geeft echt midsommar gevoelens van die film.
0: Ik heb die volgens mij nog nooit gekeken, dus wellicht moet die
1: Het is de moeite waard om te kijken.
0: Oké. Met of zonder paddo's?
1: Ja, geen idee hoe het met paddo's is.
2: Er zit een hele nare paddo-trip in, dus heel herkenbaar voor de slachtoffers van dat middel.
0: Oké, dat... Nee, ik houd gewoon bij champignonsoep dan, denk ik. De tweede set alweer, hartstikke lekker. En een leuke cover. Hoezo deze cover eigenlijk? Want meestal worden het covers van nummers die redelijk in lijn liggen qua muziek. Maar dit is toch wel heel wat anders.
2: Ja, we willen juist iets anders spelen buiten het genre. Ook misschien vanwege mij, maar ook vanwege ons allemaal. We hebben allemaal andere smaken daarnaast. En dus als je gewoon punk gaat coveren, is dat flauw, vind ik.
3: Ja, dan kopieer je het eigenlijk. En nu kan je er eigen draai aan geven. Ja. Dus je kan een hele bridge die wij niet leuk vinden, kan je er gewoon uitgooien. Dus,
2: Ja, dat vind ik trouwens wel leuk, maar...
4: Ja, maar het duurt wel heel lang.
2: Veel te moeilijk.
4: Ja. En hoe moeten we dat dan doen? Want zij doen dat volgens mij met toetsen, of niet?
5: Ja,
4: dat
2: kunnen wij wel.
5: Nou, we hebben ook een hele shortlist gemaakt van nummers die we dan zouden kunnen. Een hele longlist en toen een shortlist. En toen kwamen we uiteindelijk met...
2: Midlist.
5: Nou, met veel discussie kwam op dit nummer.
3: Nou ja, we hebben ook punknummers gecoverd in akoestische stijl. Bad Religion onder andere. Daar hebben we dan akoestische singles voor uitgebracht. Die staan alleen op onze Bandcamp, niet op Spotify. En dan doe je het eigenlijk andersom. Hè. Dus dan maak je een hardnummer zacht. Dat kan ook. Ja. Dat vinden we ook leuk. Dat is al lang geleden alweer. Dat moeten we eens een keer doen eigenlijk.
1: Ja. We zijn in ieder geval van middenmarkt thuis.
0: En dan ben ik ook wel benieuwd. Welke nummers hebben het net niet gehaald?
2: We hebben Nena geprobeerd. En dat hebben we ook wel echt gespeeld.
0: Is Nona niet Gloedbelon?
2: Nee, juist niet. Noorgetroind.
4: Ja, die hebben we ook echt wel een paar keer bij optredens gespeeld. Alleen we merkten dat het publiek het dan niet herkende. Of misschien of het origineel is niet bekend genoeg. Of onze versie is te...
2: Kut.
4: Verpunkt, waardoor het niet meer herkenbaar was. Dat werkte niet zo goed.
3: We kunnen het in Duitsland nog een keer proberen als we daar naartoe gaan.
5: En we hebben ook, wel eens Lady in Red van Chris de Burg gedaan.
1: Oké.
0: Die is heel rustig.
2: Classic. Maar daar zat een enorm snelle drum onder. Ja. Dat, soms,
5: waarom doen we dat eigenlijk nog?
2: Soms vlogen de stokken uit mijn handen en dan zaten we ineens... Oepsie. Maar dat hele nummer hebben we heel snel gemaakt.
0: Ja. Oh, genoeg keuze in ieder geval. Ja. En dus ga eventjes hint voor de luisteraars. Na deze show, benadruk eventjes, ga even naar de Bandcamp van Inkboom en check daar de akoestische releases. Staat er ook nog meer te vinden?
2: Ja, With You, weet je ook weer?
4: Van Descendants. Descendants ook een...
5: Descendants, Badcop hebben we ook gecoverd.
3: Cindy Lauper, zei ik al.
0: Welke van Descendants?
3: Nothing With You.
2: Nothing With You.
3: Nice. Dat was de eerste. Dat was eigenlijk weer een soort lolletje van... Oh, we gaan even iets opnemen. Dat is eigenlijk best wel goed gelukt. En toen
2: met die Mellotron.
3: Ja. En toen hebben we

0: uitgebracht. Toen dacht ik, nou, als we dan via Bandcamp kan je ook het echt verkopen, zeg maar. En dan hebben we al dat geld aan de kledingbank gegeven. Dus elke keer hebben we een goed doel uitgekozen. Elk jaar iets anders. Dus, ja. Was een traditie, maar dat moet eigenlijk misschien
1: wel. De traditie is weer een beetje losgelaten. Maar misschien kunnen we hem inderdaad weer in leven roepen.
0: Dus kijkers of luisteraars, moet ik zeggen, als je suggesties hebt voor een cover, misschien zit er wel iets tussen wat we kunnen doen. En dan en ook een suggestie voor een goed doel, als je toch bezig bent. Dat scheelt ons weer nadenkwerk.
2: Ja, perfect om eventjes erover na te denken. Want we gaan zo meteen naar het volgende nummer, al na de reclame. Perfect om even te denken hoe we dit gaan doen. En hier hebben we in ieder geval voor jullie Florida Man met Messed Up Mind.

0: Kink.
1: 18+, speelbewust.
2: Ja!
3: Echt serieus? Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18+, speelbewust.
7: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Oh. Goedemorgen allemaal!
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Welkom, dit is Kink Distortion. Kink.
16: Yo, Kink Distortion! Dit is Galamesh! En je luistert naar...
17: Live! Live!

0: Ja, liefde, see it up van No Breakfast Goodbye. Dat is deze week onze offer interviews. Hij is eindelijk weer terug in onze rubriek. Ik had er eventjes helaas geen tijd voor om alles neer te kunnen zetten. Maar deze week kunnen jullie weer van genieten. En we zijn inmiddels alweer bij het tweede uur van onze uitzending Live and Pure op Kink Distortion. En we hebben vandaag Inkpom bij ons in de studio. En het betekent ook tweede uur, dus mijn weetje hebben jullie weer. En deze week ben ik er eventjes ingedoken in dingetjes die bij concerten gebeuren. En jullie kennen de bekende Circle Pits en alle andere pitjes wel. En een van de dingen die al regelmatig voorkomt is de Wall of Death. Maar die heet oorspronkelijk niet eens een Wall of Death. Want die is door Sick of It All, hebben zij hem geïntroduceerd. En hij heette vroeger The Braveheart. En dat komt vanuit het stukje The Braveheart, de film. Ah. Waar de twee groepen op elkaar inrenden. En uiteindelijk is het Wall of Death geworden. Dus dan weten jullie dat ook weer.
1: Fun fact, als ik dan even een beetje toe mag voegen.
2: Ja hoor.
1: Ik heb ooit in een band gespeeld die heette Superhero. Wij speelden op het Bevrijdingsfestival Roermond, volgens mij. Of nee, in Heerlen, sorry. En wij deden dan ook een Braveheart pit. Braveheart muur. En dan hadden we heel veel plastic opbaardzwaarden meegenomen.
0: Nice.
1: En die hebben we aan de hele, elke twee rijen hebben we die gegeven. En die mensen gingen op elkaar instormen met die zware kamer. Dat is fantastisch. Era.
3: Zijn daar beelden van?
1: Daar zijn beelden van op YouTube.
3: Oeh.
4: Is dat op dat plein?
1: Ja.
5: Ja. Oh, die video. Ja, die video. Die hebben we wel eens een stukje
1: Braveheart
5: gekeken.
1: Braveheart Pit, inclusief grote plastic opblaaswaarden. Heerlijk. Prachtig.
0: Nice. Dus je wist ook dat het een Braveheart heeft geheten?
1: Jij moest heel even schakelen inderdaad, want dat is al een hele tijd. Maar inderdaad, ik wist dat het kwartje viel weer toen je dat zei.
0: Nice.
1: Dus, ja.
3: Volgens mij zit hij alleen niet in hun iconische clip van Step Down. Waarbij
0: nee,
3: ze allemaal verschillende stijlen doen.
1: Dat doen ze inderdaad niet de Braveheart.
3: Nee, dat is wel jammer.
1: Goeie clip.
0: Ja. En dan kunnen jullie in ieder geval in de zomer kunnen jullie met dit feitje strooien als jullie eventjes een beetje uit de hoogte iets willen vertellen.
4: Is goed. Dankjewel.
3: Lekker. We gaan hem onthouden. We gaan hem onthouden.
0: Heel goed.
3: Hebben jullie ook nog een iconische pit move of iets dergelijks van jullie zelf?
2: Nou, als toch weetjes aan het strooien zijn. We speelden een keer in Denemarken. We hebben er een paar keer gespeeld. En de eerste keer dat we speelden gingen ze een soort
4: muur.
2: Een piramide bouwen.
0: Oh, ja.
2: Van.
0: Oh, ja.
3: Dat was
0: oh,
3: de Human Pyramid.
2: En toen, toen dacht ik, ja, ik heb wel gekeken. Maar ik kon me niet echt meer concentreren op een gitaarspel. Ik had nog nooit zoiets gezien. En ze flikkerden allemaal daarna in elkaar. En ze vonden het allemaal heel erg leuk. Dus,
1: soort Human Pyramid,
4: maar het staat op YouTube staat het, toch?
2: Is dat zo?
4: Ja, het staat op live in Kopenhagen.
5: Zo'n live video gefilmd. Van ons. Ah. En dan, ja, klopt.
2: Nou, dat had ik nooit eerder gezien. En daarna ook nooit meer. Dus misschien moeten we weer naar Kopenhagen om dat nog een keer mee te maken.
3: Gewoon puur alleen maar om dat eventjes te gaan zien.
0: Jullie zijn ook van harte welkom hier op ons morskleed om het hier na te bozen.
4: Ja, dat gaan we doen.
3: Er staat nu wel wat apparatuur op. Maar...
4: Wat we ook altijd graag doen is, als niemand beweegt, dat wij, Joost en ik vooral, of Arina ook, dat wij als enige een beetje in de weer staan te springen als stel overjarige
5: gepies. Ja, je bedoelt dan als een andere band speelt. Dus wij zijn dan ook op die... Wij spelen dan ook op die avond. Alleen dan zijn wij al geweest of we moeten nog. Maar dan speelt een andere band. En dan doen we dat wel eens, ja.
4: Omdat we zo lief zijn. Mm. En omdat we hart voor de muziek hebben.
3: Dat is ook belangrijk.
0: Maar dat is sowieso te merken. Dat horen we in alles terug.
3: Hey, we hebben zo direct ook nog, voordat jullie jullie laatste set gaan spelen, nog een nummer van jullie lijstje. Namelijk de Munchie Girls. Van wie is die?
2: Ja, die heb ik al opgezet.
3: Ja, vertel.
2: Ja, ten eerste vind ik het een heel goed nummer. En het is eigenlijk heel simpel, want het zijn eigenlijk maar twee akkoorden. En wat ik ook echt heel erg tof vind, is de ontzettend goede productie. En als je die drumsound hoort, dat is de drumsound die ik wil, zeg maar. Als producer. Okay. En ooit kom ik daar.
1: Nee, is dat dan nummer met die geweldige fill waar je dat over hebt?
3: Ja. Oh, dus we moeten gaan letten op de fill.
1: Let op de fill.
2: Ja, dit is echt geweldig.
4: Ik ben benieuwd.
0: Ben jij dan
1: prachtige band.
2: Hier zijn de Munchie Girls met Jeremy.

0: Ja, net hoorde je Jeremy van de Munchie Girls. En ondertussen staat Inkbomb alweer klaar voor de allerlaatste set van vanavond. Het liefst zouden we ze gewoon nog voor een heleboel extra sets hebben. Maar ga daarom goed voor zitten. Geniet ervan. Hier zijn ze. Dit is Inkbomb.
1: Volgende nummer heet Frankenstein.

0: was hem alweer helaas het laatste setje van Inkbom. Maar ze komen zo nog eventjes erbij en wij gaan snel door met een nummer van een band die ze binnenkort samen op het podium hebben.
1: Dat is wel een hele fijne gedachte.
0: Zeker.
1: Een hele toffe band.
0: This is My Promise is Chaser.

0: My Promise van Chaser. Een van de bands waar de band die net bij ons podium heeft gestaan binnenkort samen spelen.
1: Ja, zeker. Inderdaad. Uit mijn hoofd. 10 juni.
2: Volgens mij ook.
3: Ja, klopt. 10 juni in Willem 2 in Den Bosch. Zijn er nog kaarten voor te koop?
2: Ja.
0: Wel een leuk podium ook.
1: Ik ben er al heel lang niet meer geweest.
3: Ja, ik ben er als publiek geweest, maar ik heb er nog nooit gespeeld. Dus ja. Dat is sowieso tof dat we daar nu een keer kunnen spelen.
4: Is dat groot? Ik ben er nooit geweest.
5: Nee, behalve maak geen zorgen, het is niet groot.
3: Het is niet zo groot dat je je er zorgen over hoeft te maken.
1: Lekker. Hebben jullie nog meer dingetjes komende zomer staan? Of raak dan een
4: gevoelig snaar.
5: Ja. Nou, ik ga lekker met mijn gezin op vakantie. Dus
1: lekker.
5: Dat wel. Dat
1: is een goed idee.
5: En na de zomer pakken we het weer op met de optredens. Dus er is al het een en ander bevestigd wat we kunnen vertellen. Maar ook een en ander wat we nog niet kunnen bevestigen na de zomer. Dus,
4: En Arina en ik gaan vogels kijken.
3: Vogelspotten. Ik denk dat wij in de Waal gaan zwemmen.
4: Oh ja, in de Waal springen altijd. Doe altijd.
3: Ja, en ik ga natuurlijk surfen.
4: Zware metalen happen.
3: Ja. Nou, ja, misschien leuk om te vertellen dat we in november een weekendje in Duitsland ook 2 shows hebben staan.
0: Waar gaan jullie naartoe dan?
2: Wiesbaden.
5: En Köln.
2: Köln.
0: Wow. Dat zijn leuke steden.
2: Nou ja, goed. 2 shows, maar het zou het leukste zou zijn om er misschien nog eentje bij te fixen. Maar dat is altijd of de vraag of dat lukt. Maar 2 is al heel tof. Dan kun je een beetje een roadtrip van maken. Hè? Mm-hmm. Een soort van avontuur.
5: Maar gaat er niet weer toe verslag schrijven?
3: Jawel.
4: Ik wil het nooit schrijven, maar iedere keer word ik gedwongen.
2: Ja, ja.
0: Ik heb wel stukjes nog een vraag voor jullie. Want we hebben stukjes in het volgende blok nog een beetje tijd om met jullie te babbelen. En gezien jullie het tourverslag heb ik wel eventjes iets wat ik nog wil weten. Maar dat straks.
4: Shit.
1: Ja, die houden we voor straks even. Want we gaan zo eerst maar even boodschappen doen. En we luisteren naar een band die op Haltpop komt te staan. Hier om de hoek. Dit is namelijk Strung Out met Too Close to See.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een band meegenomen die we ja, toch al vaker hebben gedraaid, maar voor mij plotseling vorige week toch met een totaal nieuwe plaat aankwamen zetten. Ja, en als je nou op de bandcamp van dit trio gaat kijken, dan denk je eerst, mijn god, wat hebben ze allemaal uitgebracht? Maar als je goed ziet, tussen die megabergen, het zijn allemaal live optredens. Die hebben ze opgenomen en daarop gegooid. Ik zeg slim en handig. Maar nee, vorige week werd er dus ineens een album uitgebracht van deze Moordrechtse. 13 nummers. Binnen, echt ruim binnen een half uur. Dus het past gewoon ook goed in de stijl van Inkbomb hier. Die op je afgevuurd worden. En alles brengt je weer even terug naar de tijd van vroeger. Wat we al zeiden, Punkorama CD's, Tony Hawk Pro Skater, je kent het wel. Onvervalst dus skatepunk rechtstreeks uit de garage van je pa en ma. Of inmiddels, voor de band gesproken, vanuit hun eigen garage. Want ze bestaan ook alweer zo'n 15 jaar. En dat was dan ook meteen de reden om de nieuwe plaat uit te brengen. Onder de naam Do You Remember. En met de steekwoorden punkrock, Moordrecht en trio zullen de meesten al wel een idee hebben over welke band die gaat. Nee, nog niet? Wat nou als ik daar nog bij zet dat het om één dame en twee heren gaat? Dat ze ieder jaar wel te vinden zijn op het fameuze punkrock soccer? Nou, als je het nu nog niet weet, helaas. En zondag 14 juni is trouwens de officiële release party van de plaat in Sowat in Gouda. En weet je, dit is pas de tweede plaat van ze en het duurt 10 jaar voordat er een opvolging kwam van de debuut. Maar deze week is mijn gevonden oorwerp Osgood Slotters met Stayed Up All Night.

0: Ja, Nomad Wenslas. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Maar ze staan in ieder geval op Reti Rockt. Ook een festival wat net over de grens is. In het mooie plaatsje Reti. Ja, ik vond het wel echt een hele toffe toevoeging die ze in de lijst
1: hebben. Het is een leuke band, sowieso. Allemaal je rode puntmuts op en lekker leunen tegen die muziek aan.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi.
0: Hey, en ik had aangegeven dat ik jullie boekje natuurlijk had gelezen. En ik heb daarover nog wel een vraag. Of in ieder geval, of jullie over het volgende hebben nagedacht.
2: Oh, shit.
3: Kom maar op,
0: man. Maar jullie moeten natuurlijk, als jullie naar de UK gaan, voor de volgende keer dat jullie die kant op gaan, hebben jullie dan al een goed en ook goed doordacht verhaal dat jullie goed kunnen brengen waarom jullie naar de UK gaan? Want in het boek staat natuurlijk dat jullie een verhaal hadden opgehangen over een verjaardag, maar jullie waren er niet meer helemaal zeker van wanneer en hoe, omdat je als band niet zo maar de UK in komt.
3: Nee, dat klopt. We hadden een heel plan uitgedacht, maar dat weten we op een moment supreme om gigantisch te verkloten.
4: Ja, het was Joost zijn broer weer. Die heeft ons gereden. Heel lief.
1: Altijd.
4: Maar die gast die had niks voorbereid qua lulpraatje, zeg maar. En dan van vorig jaar was dat Simon, of 2022 was dat Simon van No Breakfast Goodbye, waarmee we samen ook naar de UK gingen. En die liep ook maar wat te zwetsen over. Die gaf twee verschillende data door en hij wist de naam niet en et cetera.
0: Dus zijn jullie voorbereid voor de volgende keer al?
4: Ja, je moet een verjaardag aangeven of zo. We komen op verjaardagsfeestjes spelen. Maar ja, als je dan niet weet hoe die vent heet en wanneer het is.
1: Hoe oud die wordt of dat soort details.
3: Nou, volgens mij
4: anders ben je het punt dat je dus als bedrijf wordt gezien. Dat is het hele punt. En dan moet je
3: volgens mij had je dat ook daarin geschreven dat die douanebeambte mijn broer meerwaardig aankenen. Ik geloof er geen reet van, maar...
1: Oh, hebben jullie ook al een verjaardag?
5: Ja, maar we hebben dus wel eens gelezen ook over andere bands dat ze echt zijn tegengehouden. Ja. Dus wij hebben ook eigenlijk best wel veel geluk gehad die twee keer. Ja.
4: Je kunt dan niet veel meenemen. Zo'n heel drumstel en zo. Dus we hebben gewoon wat gitaren en dan een hoop tassen erbovenop of daarnaast.
5: Ja, je kunt ook niet uitgebreid je hele merch-collectie meenemen. Nee, want dat valt ook al op. Dus dan hadden we een paar shirtjes in ieders tas wat. Zo een beetje.
0: Maar jullie zijn er in ieder geval binnengekomen. En voor de volgende keer zijn jullie eventueel voorbereid.
4: Ja, we laten even iemand anders het woord doen.
5: Ja, je zou denken dat we toen ook al wel voorbereid waren. Maar ja... Toch niet helemaal.
3: Als,
5: of niet
3: als
5: iedereen.
3: Dit
5: misschien moet
3: als
5: het dit
3: horen komt, land nooit meer in.
1: Die kunnen toch geen Nederlands, joh. Dat scheelt weer. Dus wij gaan nog eventjes door naar wat andere festivaldingetjes nog. Ja, nog toch eentje trouwens van Reti. Namelijk een Nederlandse band Swell. En daarna kijken we nog even om de hoek bij Jera.

0: Ja, Domain met Nuclear Peace. En dat is een van de bands die op Jera staat. Waar wij in de volle voorbereiding zitten.
1: Zo'n beetje wel, ja.
0: En nog maar een weekje of drie te gaan inmiddels. En dan zijn we er al vier.

0: Bandcamp.
1: Maar we hebben ons best gedaan op de videoclip. Dus kijk vooral die videoclip. Volgende week spelen we dus met Chaser in Den Bosch in de Willem II.
2: 10 juni, woensdag.
1: Heel goed. En ja, al onze informatie staat op inkbom.nl. Wij zijn nog een band die nog een website heeft. Dat zie je ook niet.
3: En een Facebook.
1: Oh. Ja, dus je oma die kan nog even op Facebook kijken als ze willen. En verder, ja, support local bands.
3: Sowieso. En neem je shit op bij Quirijn Foeken in Elst.
0: Oh ja.
3: Studio. Fiction Studio.
0: Fictionstudio.nl.
3: Dat is onze gitarist, die is gewoon een audiomeester. Dankjewel.
4: Thanks, Paul. Ja. Hij is nog steeds aan het oefenen op die speciale drum sound van Munchie Girls. Ja, dus ja, help hem daarmee.
0: Ja, inderdaad.
3: Help die jongen gewoon. Help hem zichzelf te helpen.
1: Maar daar is geld voor nodig. Heel veel geld. Heel veel geld.
2: Nou, misschien dat we dan die volgende cover voor het goede doel, dat dan voor Fiction Studio moet zijn.
4: Ah, dan is het dan ook een cover van het goede doel?
3: Oh, dat kan.
2: Nou, misschien leuker. Gaan we over nadenken.
3: België heeft hele mooie melodieën, hè?
0: Oh god.
4: Hey, luisteraars, als jullie nou ook goede ideeën hebben voor de volgende koffer Inkbom, laat het eventjes aan ons weten. Of nog beter, laat het aan Inkbom zelf weten op de socials en dergelijke. En dan ben ik heel erg benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden.
1: Als we het hebben opgenomen, dan sturen we het jullie uiteraard toe.
4: Ah,
1: dan
4: kunnen jullie draaien. Top.
2: Nice.
4: Thanks,
2: we kijken er heel naar uit.
4: Yes, en waar ik ook naar uitkijk. Oh, bruggetjes. Op Jera, we hebben daar ook Great Two staan. We hebben ze al een paar keer hier in de buurt ook gehad. Maar vette band blijft gewoon. Dit is Hang On To You.

0: Too met Hanging On To You. Een van de nummers die de afgelopen week ook heerlijk in mijn hoofd is blijven hangen. En heel vaak is afgespeeld in mijn playlist.
1: Nou, en op Jera kan je het helemaal zien.
0: Ja, ik kijk er echt zo onwijs naar uit. Dus het wordt echt een hele goede aflevering van Jera. Aflevering. Editie van Jera voor ons.
1: Ik wil het zeggen. 3 afleveringen.
0: Ja, dat sowieso. Hey, en we zijn daarmee al aan het einde van onze uitzending gekomen. En daarmee wil ik Inkpomp onwijs bedanken dat jullie naar ons toegekomen zijn. En bij ons hebben gespeeld. En ook natuurlijk Studio Jotten weer heel erg bedankt dat we hier onze uitzending hebben kunnen opnemen. En Jannik, weer onwijs bedankt voor jouw kwaliteit in de geluidstechniek.

0: echt held inderdaad.
1: Ja.
0: En Jelle, jij natuurlijk ook weer onwijs bedankt dat jij hier weer bij was.
1: Ja, nee, graag gedaan. En jij ook weer bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Het is het einde van de show. En dat betekent maar één ding.
0: Ja, zeker. En nee, natuurlijk, Remy, daarom dus ook bedankt dat je weer onze toevoeging hebt gedaan en er vandaag weer was. En ik denk dat we daarmee gewoon heel erg gauw naar de volgende uitzending mogen gaan uitkijken. En voor vanavond welterusten.
1: Hoi, hoi. Dit is de laatste kans van Remy. Hoi.

0: Bank.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar... Kruidvat.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renault.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed. King Distortion.

0: Kink. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké.
5: Nu bij KFC, 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
5: Kink Distortion.

0: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Welkom

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: King Distortion.

0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kink, Distortion.

if everything we love gets

Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.